0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hanta-virus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van 1 van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League-finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie Van Loo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan Van Loo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hanta-virus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van 1 van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League-finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie Van Loo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan Van Loo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

0: Evelien Kanoot, zo heet ze. En zonder zorgen. Ja, we gaan ook proberen zonder zorgen ons programma door te maken op deze woensdagochtend. Trouwens, dit is de ochtendstond.
1: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad.

Backseat of Your Cadillac en natuurlijk CC Catcher. We gaan eens kijken in de krant het laatste nieuws. Vrees voor het ergste. Deskundigen denken dat de bultrug walvis Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. En Poetin durft of zijn bunker bijna niet meer uit door angst van koep, zegt de Europese inlichtingenrapport.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

De band zonder naam vooral BZN en Where the Nightingales Sing. Natalia, wel, die leeft zich momenteel uit op Barbados en kaalt bollen, ontarmt haar sensuele kant natuurlijk allemaal in de krant het laatste nieuws.

Jennifer Burton zingt momenteel weer. Ik heb ze al zien staan, is op een podium. Voel je goed van haar uit 2021. Morgen niet maar.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Una paloma una vez me dijo que no la dejara volar, que la llevara a ver la puesta del sol a la orilla del mar, que le acariciara la pluma cada vez que se quisiera acabar, y que ella por siempre y para siempre de mi mano, pan puede

Un, dos, tres. En dan komen we zo terug in natuurlijk onze krant alweer. We kijken nog eens naar wat voetbalnieuws. Hè. Dit is onze stad Vincent Kompany. Steekt PSG de loef af en neemt met Bayern zelf intrek in het kampioenenhotel van de Parijzenaars. Zo hebben we dat kunnen even meegeven.

60's plaat, om exact te zijn, 1964. Ed Townsend en I Might Like It. €65 voor sterrenmenu. Dit zijn de 10 goedkoopste adressen met Michelin ster in Vlaanderen. En wil je ze kennen? Wel, gewoon eventjes surfen naar het island.be.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Spanje geeft toelating om het Nederlandse cruiseschip Hondius te laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat zou over 3 dagen gebeuren. Momenteel ligt het schip nog altijd geblokkeerd bij Kaapverdië. Door de uitbraak van het Hantavirus gelden aan boord strenge maatregelen. De evacuatie van de 3 zieke passagiers is uitgesteld tot vermoedelijk woensdagmiddag. Bedoeling is hen naar Nederland te brengen. Intussen is bekend dat het gaat om 2 bemanningsleden en de partner van 1 van de 3 overleden passagiers. In Rio Branco, in het noorden van Brazilië, heeft een leerling van 13 2 personeelsleden op zijn middelbare school doodgeschoten. Er vielen ook nog 2 gewonden, 1 medeleerling en 1 leerkracht. De jongen en zijn vader, de eigenaar van het vuurwapen, zijn gearresteerd door de politie. De jongste jaren zijn er steeds vaker geweldincidenten op scholen in Brazilië. Arsenal is de eerste finalist voor de Champions League. In eigen huis won het met de typische 1-0 Arsenal-score van Atletico Madrid, met een glansrol voor Leandro Trossard. En die 1-0 volstond na de 1-1 in de heenmatch. Saka maakte het enige doelpunt op slag van rust. Daarna waren er 2 omstreden penaltyfases waarbij Arsenal telkens ontsnapte. Voor de Londense club is het de eerste Champions League finale sinds 2006. En net als vorig jaar zit Belgian cat Julie Van Loo net voor de start van het WNBA-seizoen zonder club. De LA Sparks hebben haar contract ontbonden. Een andere club kan Van Loo nu binnen de 48 uur opvissen aan dezelfde contractvoorwaarden, anders moet ze hopen op een last-minute plekje elders. Enkele andere cats in de competitie hebben evenmin al zekerheid over een nieuw contract. Het seizoen in de Women's NBA begint vrijdag. Na een nacht met veel neerslag begint de dag met nog meer regen, later droger vanaf het westen en tot 13 graden. Vanaf morgen stilaan weer wat zachter, zaterdag halen we al opnieuw 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

misschien een goede aan te houden. Het beste uit het leven, net zoals Wesley van Gorp. We zijn beland in deel 2 van onze ochtendstond hier op woensdagochtend bij Radio Nova. Eigenzinnig en anders.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een P

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.

Danny DeMaro en Dansen op de Wolken. Ja, zou dat lukken? Ik denk het niet. Hè. Verkoop tweedehands stekkerwagens stijgt fors, staat in het HLN. En voormalig premier Guy Verhofstadt, 73 ondertussen, voor de politierechter nadat hij rood licht negeert. Hij reed maar 27 km per uur, een verstrooidheidsfout.

Sandra, en je gaat niet naar die ander toe. Groepstherapie deed me inzien, zegt Jan van Loveren eigenlijk, dat die negatieve gedachten energie opslorpen. Ja, Jan van Loveren, dus 57, openhartig over de angsten en de tegenslag in de kring.

De wereld draait maar door en dat is ook zo. En de tijd die gaat enorm vooruit. Hè. Yves Reenaerts en Margriet Hermans. Vandaag een temperatuurtje, ja, niet om van te spreken. 11 graden, het is heel fris. Met ook heel wat regen dat we vandaag...

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit

0: en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
0: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.
4: Het Muziekpaleis.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Amerikaans president Trump pauzeert tijdelijk zijn Project Freedom. Dat meldt persbureau Reuters. Daarmee stoppen de VS voorlopig met het begeleiden van schepen door de straat van Hormuz. Trump hoopt zo druk te zetten om de vredesgesprekken met Iran weer op gang te krijgen. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor de scheepvaart als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Maar die is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. Een gevangenentransport is fout gelopen in de gevangenis van Doornik. Twee agenten konden het transport niet uitvoeren omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. De agenten zijn van Tsjetsjeense en Somalische afkomst. De cipiers dachten dat ze een ontsnappingspoging uitvoerden, ook nadat de agenten hun politiebadge hadden getoond. De cipiers dienden een klacht in voor poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten spreekt van racisme en wil een tegenklacht indienen. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven en 61 mensen raakten gewond. In de stad Liwang, waar het gebeurde, staan zeker 400 vuurwerkfabrieken. De kracht van de ontploffing blies ramen en deuren uit huizen in de buurt. Er komt nog steeds rook uit de ontplofte vuurwerkfabriek. De honderden vuurwerkfabrieken in de regio worden geïnspecteerd op veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. President Xi Jinping vraagt een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. In het voetbal heeft Arsenal zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense ploeg won in eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid, na het 1-1 gelijkspel in de heenmatch. Bukayo Saka maakte het enige doelpunt en bezorgt Arsenal zo zijn eerste finale plaats sinds 2006. Vanavond volgt de tweede halve finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De Franse ploeg begint met een voordeel, want PSG won de spectaculaire heenwedstrijd met 5-4. Het is een bewolkte dag met regen, behalve in het westen. Tegen de avond wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en opnieuw geregeld een bui bij maximaal 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Jan Bakker. Das

Barkuil, ik kan het niet geloven. Welkom in het tweede gedeelte van Muziekpaleis hier bij Nova, deze woensdag. Stef Eckel, waarom lieve jongen?

De provincie Oost-Vlaanderen en de VZW-RATO die werken opnieuw samen om de Aziatische hoornaar te gaan bestrijden. Voor het eerst nemen alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten deel aan dat gezamenlijk beheersplan. Burgers die kunnen daarbij een Vespa Watch, een nest, gaan melden. RATO checkt de melding en gaat dan langs om het nest te gaan bestrijden. De gemeenten nemen de kost op zich en de burger betaalt dus niets.

Jonathan, de zon die streelt je huid. Wesley Klein, ik blijf hier nog wel even tot 11 uur.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
3: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
2: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
3: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
2: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
4: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort. Jan.

Dans Alexis, dans u hoorde Stefanie. Die oude geluiden uit de jaren 60, je hoort ze terug hier.

U hoorde aan Christy, waarom zijn wij toch zo brutaal? Het drukke kruispunt aan de Nienhofse Steenweg met de Ramerstraat in Roosdaal wordt veiliger ingericht. Vanaf vandaag starten dus wegenwerken die vooral voetgangers en fietsers beter moeten gaan beschermen. De ingrepen brengen dus tijdelijk een aangepaste verkeerssituatie en omleidingen met zich mee.

0: darling.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio Nova.
3: Elke nacht als ik weer thuis kom, weet ik dat er niemand op me wacht. Dan kijk ik naar je foto en dan hoop ik dat ik jou in mijn droom zie vannacht.

Adrigem met Mijn Droom. Een smart love hier bij Nova. We gaan terug naar 83. Kent u deze nog van John Spencer?

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova. Jan Bakker.

Ivan Brunet, hier bij Overwet. Ik neem je mee. Zeg graag tot morgen, dan zijn we terug bij om 9 uur hier bij Nova. Zometeen komt Ruud van Opstal eraan. Ray Peterson, good night, my love, good night.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Amerikaans president Trump pauzeert tijdelijk zijn Project Freedom. Dat meldt persbureau Reuters. Daarmee stoppen de VS voorlopig met het begeleiden van schepen door de Straat van Hormuz. Trump hoopt zo druk te zetten om de vredesgesprekken met Iran weer op gang te krijgen. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor de scheepvaart als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Maar die is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. Een gevangenentransport is fout gelopen in de gevangenis van Doornik. Twee agenten konden het transport niet uitvoeren, omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. De agenten zijn van Tsjetsjeense en Somalische afkomst. De cipiers dachten dat ze een ontsnappingspoging uitvoerden, ook nadat de agenten hun politiebadge hadden getoond. De cipiers dienden een klacht in voor poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten spreekt van racisme en wil een tegenklacht indienen. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven en 61 mensen raakten gewond. In de stad Liwang, waar het gebeurde, staan zeker 400 vuurwerkfabrieken. De kracht van de ontploffing blies ramen en deuren uit huizen in de buurt. Er komt nog steeds rook uit de ontplofte vuurwerkfabriek. De honderden vuurwerkfabrieken in de regio worden geïnspecteerd op veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. President Xi Jinping vraagt een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. In het voetbal heeft Arsenal zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense ploeg won in eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid, na het 1-1 gelijkspel in de heenmatch. Bukayo Saka maakte het enige doelpunt en bezorgt Arsenal zo zijn eerste finale plaats sinds 2006. Vanavond volgt de tweede halve finale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De Franse ploeg begint met een voordeel, want PSG won de spectaculaire heenwedstrijd met 5-4. Het is een bewolkte dag met regen, behalve in het westen. Tegen de avond wat opklaringen. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en opnieuw geregeld een bui bij maximaal 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Ruud van Opstal.

0: Het was ergens midden de jaren 60 dat broer en zus Carpenter carrière wilden maken in de muziek. Maar het lukte hen echter niet om een platenmaatschappij te vinden die samen met hen in zee wilde gaan. Wel, in 1966 leek er schot in de zaak te komen toen ze beide, Karen en Richard Carpenter, meededen aan een talentenjacht. Daar werden ze ontdekt en toen was hun carrière begonnen. Toen lukte het allemaal wel en scoorden ze redelijk wat hits. Dat was Sweet Sweet Smile hier dus van de Carpenters aan het begin van deze lunchje met Ruud. En dat allemaal op deze woensdag. Het is vandaag 6 mei. Goedemorgen allemaal. Ja, we gaan weer jullie proberen te vermaken met de allerleukste muziek hier op Radio Nova. Doen we dagelijks tussen 11 en 1 uur in het programma Lunchje met Ruud. Met straks na 12 uur onze gekende zaken in het programma. Dat zijn natuurlijk weer de plaat en de quote van de dag. En voor de verdere rest gaan we gewoon fijne muziek bij elkaar sprokkelen. We willen het jullie heel graag laten horen en hebben jullie platen in gedachten. Weet dat u ons dat altijd kan laten weten. Dat kan natuurlijk via de gekende kanalen. Gewoon even een bericht posten op onze Facebookpagina. Zet het maar ergens weg, we komen het wel tegen. Oftewel een bericht sturen via de Radio Nova app en dat kan ook via onze website. Dat is www.radionova.be. Rechts onderaan kunnen jullie een verzoekplaat of een nummer dat jullie graag op de radio willen horen ingeven. Dus laat maar komen, zou ik zeggen. Ja, vlug nog even Jan Bakker bedanken voor 2 uur lang Muziekpaleis.
1: Goedemorgen, Ruud van Opstal.

Ja, hij werkt heel hard aan zijn carrière. Hoor, ik volg hem zo'n klein beetje via de sociale media. Hij stond afgelopen week nog in de krant, want met deze klompendans wist hij het hart te veroveren van menig Nederlander. Hij was uitgenodigd op Koningsdag om in Nederland te komen optreden. Jawel, en dat heeft hij heel goed gedaan. We draaien zijn nieuwe plaat hier op de radio bij Radio Nova. Thomas Julian dus, en dat was uiteraard zijn welgekende of zijn nieuwe plaat, De Klompendans. Zo, hey, goedemorgen allemaal. Hola, een zomersfeertje op de radio. Ook al zit het weer vandaag niet mee. Nee, want er komt redelijk wat regen op ons af. Dit is

Ja, ja, we hebben ze hier hoor, de echte klassiekers van al heel lang geleden. Want deze moesten we gaan halen uit de eind jaren 50. Deze Bobby Day, die verhuisde op 15-jarige leeftijd naar Los Angeles. Zijn eerste opname was Young Girl, al uit 1949. Maar dit was uiteraard Rockin' Robbie, dat was 1958. Ik ga hier nog eens eventjes kijken. Ik ga nog iets verder terug in de tijd en ik kom terecht op 6 mei 1840. De eerste zelfplakkende postzegels ter wereld verschijnen in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland. De postzegel wordt Penny Black genoemd. Voordien is de ontvanger degene die de verzending per post moet betalen.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij Radio.

Ja, het was zo'n klein beetje de kennismaking, hè, met deze allerbeste Jeroen van der Boom. 2007 alweer al. Jeroen van der Boom altijd nog volop in zijn muziek met zijn eigen solo carrière. Hij zit bij de toppers in Nederland. Hij doet nog veel meer, hoor, want als er ergens iets van Andreasus of iets dergelijks gebeurt, dan is hij er ook als de kippen bij om mee te mogen zingen op het grote podium. Jawel, dit was Jij Bent Zo, Jeroen van de Boom. Hey, goedemorgen allemaal. We gaan het wat rustiger aandoen in het programma. Zo af en toe mag dat wel eens, hè. U kent dit nummer, ik ben er zeker van. U heeft er al op gedanst. Zeker weten. Dit is Pieter Maffay. Dit is Doe.

Ja, het is dat waar Radio Nova een klein beetje voor staat. Hè? De klassiekers die je op een ander niet hoort op de radio wel, die draaien wij uiteraard wel. Dit was uit 63, Dean Barlow en Don't Let Him Take My Baby. Ja, de dag van vandaag. Ik heb hier toch wel enkele interessante berichten die ik heel graag met jullie wil delen. 6 mei 1889. De Eiffeltoren wordt officieel geopend. Het is het meest opmerkelijke gebouw van Parijs en een van de meest bezochte bezienswaardigheden van Frankrijk. De toren staat wereldwijd symbool voor Parijs en wordt door velen gezien als een van de klassieke wereldwonderen. De toren is gebouwd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling en zou de toegangspoort worden van de tentoonstelling.

Voor de liefhebbers, dat is inderdaad alleen maar genieten. En met deze Lucille Star, dat was de Fwashang. Ja, toch even de kranten van vanmorgen, die nog heel veel vlug opengezet. Toch wel redelijk belangrijk voor vandaag. Het weer natuurlijk, hè. Wat brengt het allemaal? Wel veel regen, maar in het westen van het land valt het allemaal wel mee. En daar zou misschien nog wel een

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

Ja, het nummer werd uitgebracht, opgenomen en uitgebracht in 1970. Pierre Cartner was op zoek naar een zangeres die dat liedje wilde brengen. Wel, hij kwam al heel vlug terecht bij Corrie Konings. Een nummer, een plaat die 140.000 keer over de toonbank ging. Het nummer stond 41 weken genoteerd in de top 40, waarmee het lange tijd het langst genoteerde nummer in de hitlijsten was. En het werd in 2014 ingehaald door Happy van Pharrell Williams. Jawel, deze welgekende klassieker dus van Corrie Konings. Dat was Huilen is voor jou te laat. Hier in Lunchen met Ruud bij

Ja, het is eigenlijk een nummer dat al heel lang meedraait. Hè? Want het werd heel lang geleden al opgenomen door André Hazes senior. Jawel, De Nacht is Mijn Leven. Het kwam uit in 2012. En nu heeft André Hazes junior het nog een keertje opnieuw opgenomen. Hij heeft er nog wat meer beat in gestoken. Zo klonk het voor mij dan toch inderdaad. Dat was De Nacht is Mijn Leven. Hier bijna aan het einde van deel 1 van Lunchen met Ruud. Hier bij Radio Nova. We hebben nog wat rock en roll.

Wat een swingende muziek. 1969 alweer al. Shanana en Rock'n'Roll is here to stay aan het einde van deel 1. Jawel, de lunch komt eraan zometeen. Dan hebben we het nieuws van 12 uur. En daarna gaan we gewoon verder met deel 2. We hebben uiteraard weer onze plaat van de dag. Gerda heel even op bezoek voor de quotes. Hou hem hier, hè.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond mee ingestemd, maar de regionale leider van de Canarische eilanden fluit die beslissing terug. Volgens hem is het risico voor de volksgezondheid nog te onduidelijk. De man eist een spoedbijeenkomst met de Spaanse premier Sanchez. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft zakken. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. April was droger dan normaal en maart ook. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in de Kempen is er dringend regen nodig. Omdat de droogste periode nog moet komen, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om zuinig te zijn met kraan, grond en regenwater. In de eerste dagen van mei viel wel al 3 keer zoveel neerslag als in heel april. Door de staking bij bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro schade lijden. Dat blijkt uit een voorlopige raming. Personeel legde 5 weken geleden het werk neer uit protest tegen een nieuw uurrooster. Daardoor zien de werknemers hun shift 2 uur opschuiven. De acties waren vooral voelbaar in Brussel en Wallonië. Intussen zijn de gemoederen wat bedaard, maar er is nog altijd geen akkoord. Bonden, directie en bemiddelaars zitten vandaag opnieuw rond de tafel. Diesel wordt morgen opnieuw een beetje goedkoper. Per liter gaat er bijna 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,23 per liter. Gisteren steeg de benzineprijs naar het hoogste niveau in 4 jaar. De VN-Mensenrechtenraad beoordeelt vandaag of ons land de mensenrechten genoeg respecteert. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot woont de zitting bij. Wellicht zal België slechte punten krijgen voor zijn asielbeleid, omdat heel wat mannen op straat belanden door een tekort aan opvangplaatsen. Daarnaast zal de raad wellicht ook kritiek geven op de overvolle gevangenissen, waardoor meer dan 700 gedetineerden op de grond moeten slapen. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt in de buurt van 13 graden. Morgen krijgen we droger en zonniger weer. We halen dan een graad of 15. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Ruud van Opstal.

0: ze hebben er heel veel hoor, maar deze steekt er voor mij toch nog altijd met kop en schouders bovenuit die welgekende klassieker. Dat was inderdaad Mississippi van de Nederlandse band Pussycat. Zo, welkom terug. Deel 2 van het programma, dat wil zeggen dus dat we straks de plaat van de dag gaan draaien. We verwelkomen Gerda heel even zo rond 12:30 in de studio voor een kort maar krachtige quote van de dag. Ik ga jullie een heel smakelijk eten wensen. Geniet van de muziek via radionova.be.
1: Goedemiddag, Ruud van Opstal.

Ja, als het van mij afhangt, de geschikte plaat voor tijdens de lunch. Dat was Gilbert Montagnier. En dat wel met een nummer uit 1971. En dat nummer dat heette The Fool. Ja, we moeten nog eentje gaan draaien voor een van onze vaste luisteraars. Karin van der Loek is vandaag jarig. Jurgen stuurde mij een bericht van... Hey, wil jij voor haar verjaardag eens een plaat draaien op Radio Nova? Wel, Jurgen, uiteraard gaan we dat doen. We gaan haar in de bloemetjes zetten. Hip hip hoera voor Karin. Karin, namens Jurgen, deze plaat op Radio Nova op deze woensdagnamiddag. Dit is Danny Fabri en mijn liefde

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort. Radio Nova.

Ja, dit is alweer van de zomer van enkele jaren geleden hoor. 2024, toen was hier met deze dansen. Dat was uiteraard Sam Goris. Vorig jaar was er Arrivederci, zeker. Ik ben benieuwd of dat er dit jaar weer een zomersingle komt. Het komt er ongetwijfeld aan.

0: Arne Jansen, 2005. We hebben hem vorige week nog regelmatig gedraaid hier op de radio. Dit was een heel klein vuur. Nu tijd voor Gerda op deze woensdag. En dat allemaal met de quote van de dag.
1: Wanneer je door een moeilijke tijd gaat, onthoud dan dat dit slechts een hoofdstuk is. Niet

Het bracht me nog heel even terug naar dat hele grote pretpark daar in Nederland. Hè. Jarenlang hebben de mensen daarna moeten luisteren naar dit geweldige liedje. Sacha Distel en Monsieur Cannibal. Dat was alweer 1965. Tijdens de lunch even wat geweld. Wel, we gaan het zoeken bij Plastic Bertrand en Saint Plain pour moi.

0: uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt. We brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

is tof. Hij heeft nog veel gedraaid hier bij de radio, hoor. Het nummer dat heette Dat Goed Gevoel. Ja, ik zie hier nog wel een bericht staan op de dag van vandaag. Terug in de tijd in Nederland zal men er vast wel over nagedacht hebben. Vandaag 6 mei 2002. Dan is er de moord op Pim Fortuyn. Jawel, dat gebeurde dus allemaal alweer heel lang geleden. Ja, bijna het einde van het programma. Maar we hebben nog enkele dingen klaarstaan die we nog heel graag willen draaien hier op de radio. Zoals deze plaat uit 1991. En dat allemaal van Melanie Farmer.

Ja, een zeer makkelijke titel, hè? 1, 2, 3, 4. Zo heette het nummer van Jesse Ariaans hier aan het einde van Lunchen met Ruud hier voor deze woensdag. Dankjewel om te luisteren. Deze namiddag nog Frank de Groef. Later hebben we nog het spitsuur met Patrick van Beveren. Dus blijf zeker luisteren de hele middag lang via radionova.be. Oftewel via jouw internet, smartphone, computer. Het kan allemaal. Graag tot morgen, 11 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond mee ingestemd, maar de regionale leider van de Canarische eilanden fluit die beslissing terug. Volgens hem is het risico voor de volksgezondheid nog te onduidelijk. De man eist een spoedbijeenkomst met de Spaanse premier Sanchez. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft zakken. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. April was droger dan normaal en maart ook. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in de Kempen is er dringend regen nodig. Omdat de droogste periode nog moet komen, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om zuinig te zijn met kraan, grond en regenwater. In de eerste dagen van mei viel wel al 3 keer zoveel neerslag als in heel april. Door de staking bij bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro schade lijden. Dat blijkt uit een voorlopige raming. Personeel legde 5 weken geleden het werk neer uit protest tegen een nieuw uurrooster. Daardoor zien de werknemers hun shift 2 uur opschuiven. De acties waren vooral voelbaar in Brussel en Wallonië. Intussen zijn de gemoederen wat bedaard, maar er is nog altijd geen akkoord. Bonden, directie en bemiddelaars zitten vandaag opnieuw rond de tafel. Diesel wordt morgen opnieuw een beetje goedkoper. Per liter gaat er bijna 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,23 per liter. Gisteren steeg de benzineprijs naar het hoogste niveau in 4 jaar. De VN-Mensenrechtenraad beoordeelt vandaag of ons land de mensenrechten genoeg respecteert. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot woont de zitting bij. Wellicht zal België slechte punten krijgen voor zijn asielbeleid, omdat heel wat mannen op straat belanden door een tekort aan opvangplaatsen. Daarnaast zal de raad wellicht ook kritiek geven op de overvolle gevangenissen, waardoor meer dan 700 gedetineerden op de grond moeten slapen. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt in de buurt van 13 graden. Morgen krijgen we droger en zonniger weer. We halen dan een graad of 15. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een K

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond mee ingestemd, maar de regionale leider van de Canarische eilanden fluit die beslissing terug. Volgens hem is het risico voor de volksgezondheid nog te onduidelijk. De man eist een spoedbijeenkomst met de Spaanse premier Sanchez. Het virus kostte al aan 3 mensen het leven. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft zakken. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. April was droger dan normaal en maart ook. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in de Kempen is er dringend regen nodig. Omdat de droogste periode nog moet komen, vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om zuinig te zijn met kraan, grond en regenwater. In de eerste dagen van mei viel wel al 3 keer zoveel neerslag als in heel april. Door de staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro schade lijden. Dat blijkt uit een voorlopige raming. Personeel legde 5 weken geleden het werk neer uit protest tegen een nieuw uurrooster. Daardoor zien de werknemers hun shift 2 uur opschuiven. De acties waren vooral voelbaar in Brussel en Wallonië. Intussen zijn de gemoederen wat bedaard, maar er is nog altijd geen akkoord. Bonden, directie en bemiddelaars zitten vandaag opnieuw rond de tafel. Diesel wordt morgen opnieuw een beetje goedkoper. Per liter gaat er bijna 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op €2,23 per liter. Gisteren steeg de benzineprijs naar het hoogste niveau in 4 jaar. De VN-Mensenrechtenraad beoordeelt vandaag of ons land de mensenrechten genoeg respecteert. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot woont de zitting bij. Wellicht zal België slechte punten krijgen voor zijn asielbeleid, omdat heel wat mannen op straat belanden door een tekort aan opvangplaatsen. Daarnaast zal de raad wellicht ook kritiek geven op de overvolle gevangenissen, waardoor meer dan 700 gedetineerden op de grond moeten slapen. Het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt in de buurt van 13 graden. Morgen krijgen we droger en zonniger weer. We halen dan een graad of 15. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. We luisteren naar Frank de Groef.

Goedemiddag allemaal. We zijn iets over de klok van 14 uur hier bij Radio Nova. We zijn woensdag 6 mei en we zijn de bloeimaand. Het is ook vandaag internationale anti-dieetdag. En je hoort de muziek van Wiltura uit 1970 dateerde met Mijn Air Hostess. En er was ook deze week iemand jarig, of vorige week, nog even binnenvallen. Hij was 87 jaar geworden. Ik heb het over de man Jimmy Vrij. Met de plaat in 1967 en Eenzaam Oudje.

Je rode plaat heet 1983 van Agnetha Valschok. Dat was ook de dame achter ABBA met Wrap Your Arms Around Me. De zon die komt vandaag op om 6 uur en 8 minuten. En ze gaat onder om 21 uur en 11 minuten. De maan komt iets over middernacht om 1 uur en 40 minuten. En die gaat onder om 8 uur en 31 minuten. We zijn beland met Céline Dion in 1988 bij Radio Nova. Met Ne partez pas sans moi. Goedemiddag allemaal.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting. In the town.

Astana.

Je hoort de mooie klassieker Eigenzinnig Anders van de Beatles. Uit 1966 alweer hier bij Radio Nova. Met Yellow Submarine. En je weet Radio Nova, ook onze collega's. In de voor mij kreeg je tussen 11 en 13 uur Ruud van Opstal. Met zijn programma Met Lunchen met Ruud. En dan kreeg je Freddy te horen met een uurtje non-stop hier bij Radio Nova. Je kan niet meer worden dan jezelf, maar wel meer jezelf.

Hier hoor je muziek waar je nergens anders hoort bij Radio Nova. Baldwin de Groot uit 1966 met Verdronken Vlinder. En de volgende dame is ook jarig vandaag. Ik heb het over Mieke. En dat dan met een plaat dat voor haar verjaardag met Mijn Engelbewaarder. Dat was ook een grote hit voor Marco Schuitmaker. We zouden zeggen hip hip hoera vanwege het ganse Radio Nova team. En dat allemaal voor Mieke haar verjaardag.

Het is woensdag namiddag, gezelligheid erover met Yves Zegers en Dolores. Wat doe je als je oog in oog komt te staan met een leeuw en een jaguar? En dan zal ik het antwoord ook wel even meegeven. Stap in de jaguar en rijd u maar weg. Dit is muziek van Bart Kael en Zanzibar.

Zijn zo van die mooie klassiekers van Gene Pitney. En I'm Gonna Be Strong uit 1964 bij Radio Nova. Een man komt enthousiast thuis. En Trace, pak je koffers maar. En we gaan vertrekken. Wat is er dan? Vraagt de vrouw. Ik heb 5 miljoen euro gewonnen bij de lotto, roept de man. Oh, geweldig, zegt de vrouw. Wat moet ik allemaal pakken, zomers of winterkleren? Maakt niet uit, zegt de man, als u maar oprot. Alle gekheid op een stokje. En dat allemaal in het programma Into the Groove. We zijn beland met een grote hit uit 1989 bij Radio Nova. Samen met Richard Mark. En die heet dan Right Here We're Waiting For You. Goedemiddag allemaal.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

Wat gaat het eentje razendsnel hier in het programma bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Muziek voor elk wat wils. Voor de luisteraar. Nardan Michael Walden. En 1985 met Gimme Gimme Gimme. We gaan het eerste deel afsluiten. En dat met een plaat uit 1978 hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. En dat met Racy. En Lay Your Love On Me. Tot na de klok van 15 uur. Voor deel 2 van het programma Into the Groove.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoort de stoom van Samang en meer dan ooit. We zijn vertrokken tot de klok van 16 uur hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders met het programma. En we gaan het nog wat gezellig maken. Het is woensdag namiddag 6 mei. En dat met Robert Pater. En die heeft het over een geluk.

man verkocht miljoenen platen. Ik heb het over de King of Rock'n'Roll. Elvis Presley uit 1966 met I'll Remember You. Een goede nacht gerust is de beste make-up.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio

Je hoort even een mooie plaat van Miami Sound Machine. Uit 1985 met Bad Boy. Je kan ze ook nog wel van To The Conga. Deze formatie scoorde een grote hit mee. Deze namiddag blijft het in vele streken zwaar bewolkt. Vooral dan over de zuidoostelijke landhelft, waar er bij tussenpozen nog wat lichtregen of motregen valt. Naar het noordwesten toe kan er een bui ontstaan, maar meestal blijft het droog met enkel lokale opklaringen. De maxima liggen en schommelen tussen 8 in de Hoge Venen en 13 graden in het centrum tot 14 en 15 graden in het noordwesten. Er waait matig en aan de kust soms vrij krachtige noordenwind. We zijn beland met de Belgische formatie. Ze heette zich de Soul Sister. And Try Not Cry.

mooie klassieker heet niet. 158 van Buddy Holly. En Early in the Morning. Zometeen keren we terug naar die 164. Samen met Udo Jurgens. En waarom Noor, waarom? MUZIEK

Prachtig nummer hier bij Radio Nova van Leslie Grace. En dat wil I Still Love Tomorrow. Wat is het verschil tussen een kat en een spin? Een kat kan wel spinnen, maar een spin kan niet katten. En dat is samen met Low Christie. En I'm Gonna Make You Mine.

vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog. Radio No.

Deze dame kan me nog wel van Rose Garden. Ik heb het over Lynn Anderson uit 1972 bij Radio Nova. Met We Can Make It. Als alles lijkt tegen te zitten, bedenk dan een vliegtuigje opstijgen met tegenwind en niet met meewind. Sometimes the world is a valley of high.

Nederlandstalige hitparade. Ik heb het over Sasha en Davy met Voor Altijd. Zometeen krijg je Michael Lanzo met Jij bent de liefde van mijn leven. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren. Nog veel luistergenot met de komende collega's hier bij Radio Nova. Tussen 16 en 18 uur in het programma Het Spitsuur. Ja.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De Spitsuren op Radio Nova. Ook vandaag alweer. Met Patrick van Bever.

Ja, we zijn vandaag woensdag. Woensdag zijn we, ja, zeker en vast, ja. De tijd die gaat snel natuurlijk. 6 mei zijn we vandaag. Het is net 4 uur geweest en dat betekent hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova, alweer hoog tijd voor het spitsuur. Hier tot en met 6 uur. Ook vandaag weer met al die heerlijke platen in. Ja, het gaat maar door heel de dag lang hier bij Radio Nova. Dat was Frans Bauer met een plaatje Achter een gesloten deur heette dat nummer. En wij gaan hier in het spitsuur vandaag op deze woensdag hier meteen een feestje bouwen. En dat doen we met platen zoals dit nummer hier nu. Hier is Sabine. Deze plaat is ook al een 10 à 11 jaar oud. Jij bent mijn leven.

Geweldige platen, dit is een single van Danny Poppyhouse, ook een regelmatig graag geziene gast hier tijdens onze uitzendingen. Als ik de sterren aan de hemel weer zie verschijnen, zo heette dat plaatje. En daarvoor nog Ambiance op de radio met Sabine en Jij bent mijn leven. En die is hier nu, dit is een terugblik, ja, eentje uit 1981. Hier is Keith Marshall, je kent deze plaat vast en zeker allemaal wel. Dit is Only Crying Nu hier bij Radio Nova. En dat in het spitsuur hier op woensdag. Ik ben Patrick van Bever en ik blijf bij jullie met al die heerlijke platen tot en met 6 uur ook vandaag weer. Wees welkom in ieder geval.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort. Radio.

Ja, en voor de mensen die regelmatig luisteren naar Radio Nova, die weten dat wat wij heel de dag door niets anders draaien dan die heerlijke Nederlandstalige, Vlaamstalige en die onvergetelijke terugblikken van heel lang geleden hier draaien op je radio. Bobby Prins was dit nog eens en dat met Zeg toch de waarheid in mijn gezicht en niets anders dan de waarheid, beste vrienden. Ik heb er nog één teruggevonden uit 1980. Hier is Rob de Nijs en Zonder jou. En daarna heb ik ook nog Mark van Veen. En dat met Ik ben de tel kwijt. Zo meteen.

zal wel niet tegen mij persoonlijk geweest zijn. Gino Verano hoorde je en dat met een van zijn leuke nummers hier bij Radio Nova. Jij en ik was dit. En dit hier, dit is alweer een beetje meer ritme op jouw woensdagmiddag hier in de Spitsuur. Dit is Sineke Nu, met een van haar nieuwe platen, Weg uit de Sleur.

0: Kerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Ja, afgelopen weekend heeft hij nog een groot concert gegeven. Joris was dat, Joris van Meteor, en dat met Nacht en Regen. Een van zijn laatste nummers die hij uitbracht. En laat ons eerlijk zijn, ik ben er wel weg van natuurlijk, van deze platen van Meteor. Hopelijk jullie daar aan de andere kant van de radio ook, want wij draaien ze hier volop bij Radio Nova. Rita de Neve, zegt u dat nog iets? Wel, zij had deze plaat in 71 uitgebracht en meteen een groot succes en nog steeds. Dit is de allereerste keer.

Dubbel solo was dit en dat met Na al die jaren. En hij daarvoor ook nog die onvergetelijke plaat uit 1975, Kamal en de Elephant Song. Ja, het eerste gedeelte van dit spitsuur zit er ook alweer op vandaag op deze woensdagmiddag, maar geen nood, geen probleem. Zometeen is er deel 2 met ook nog heel wat leuke platen hier op deze woensdagmiddag. Wij gaan eruit wat dit eerste gedeelte betreft met een terugblik uit 1963. Dit is Sylvie Vartan en dat met Fini de Pleurer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. White schrijft op X dit niet te zullen tolereren. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweet al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat hij de ambassadeur in dezelfde zaak al eerder op de vingers tikte. Bij een grote brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen zijn alle 3000 biggen omgekomen. Het vuur woedde hevig en zorgde voor erge rookontwikkeling. Volgens de burgemeester is geen asbest vrijgekomen. De brandweer kreeg het vuur intussen onder controle, maar blijft nog nablussen. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. Op een 50-tal locaties in heel Duitsland zijn vanmorgen agenten binnengevallen op zoek naar vermoedelijke leden van extreemrechtse jeugdbendes. Toch zijn er voorlopig geen arrestaties gebeurd. De politie viseert een neonazi-netwerk van 36 militanten. De jongste onder hen is 16. De bende zou via sociale media gelijkgezinden ronselen met het doel geweld te plegen tegen onder meer migranten, linkse activisten of mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. En de Hongaarse ex-voetballer en Antwerp-icoon Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen 65 doelpunten op de Bosuil. In de jaren 90 was hij er ook coach. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Fasekas was 78. Vanmiddag overwegend droog, maar bewolkt weer. Het kwik komt nergens hoger dan 13 graden. Vanaf vrijdag enkele graden zachter. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De gezelligheid vliegt je radio uit. Met de muziek van

Ja, deze Corrie Konings, die kennen we allemaal natuurlijk. Misschien kent u dit nummer wel niet, maar daarom draaien wij ze hier bij jouw eigenzinnige radio. Zeker en vast ja, het is woensdagmiddag, we zijn net 5 uur geweest en dat betekent dat jullie beland zijn in deel 2 van het spitsuur hier vandaag bij jouw eigenzinnige radio. Corrie Konings tot zover en even geen zorgen. Ja, allee, vooruit, wij doen in ieder geval wel mee dat zorgenvrij gedoe. Wij hebben deze voor jullie nog eens klaargezet. Dit is Anthony en hij heeft het over Elke Nacht.

Ja, voor de mensen die houden van deze terugblikken. Je zit hier goed op je plek natuurlijk, hier bij Radio Nova, Eigenzinnig en Anders. Elke dag niets anders dan Nederlandstalige, Vlaamstalige platen en terugblikken van weleer natuurlijk. Deze hier komt regelmatig langs, Brenda Lee uit 1962 en dat met All Alone Am I. De twee platen die ik nu voor jullie klaar liggen heb, is er allereerst eentje van 1973. Ja, we gaan terug in de tijd met Wiltura en Er is een plaats in mijn armen. En daarna gaan wij Laureline en Dean Delanois nog eens op jullie loslaten. Met een plaats van zo'n tweetal jaar geleden. Zij hebben het dan weer over Van bij het begin.

Het is en het blijft een leuke deuntje natuurlijk, gelijk in welke versie dan ook. Laureline en Dean Delanwa was dat. En dat met Van bij het begin. Radio Nova, eigenzinnig en anders. Tot en met 6 uur nog. Het spitsuur vandaag op deze woensdagmiddag. En wat heb ik voor jullie klaar liggen? Wel, dat is er een uit 1985 van Dion en Ain't That Better Baby.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.
5: Patrick van Bever.
6: Meneer Afjogen.
7: Patrick van Bever.
3: Patrick van Bever.

0: toch wel een zwoel plaatje, deze hier van Nelis Leeman. Ja, druk je lijf tegen dat van mij. Het is wel een andere titel natuurlijk dan sentimenteel, maar kan ik niets aan veranderen. Nelis Leeman was dat. En wie denk jij wel dat je bent? En dit is Doran. En hij heeft het dan weer over de meisjes.
1: Meisjes!

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
2: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Ook al even geleden dat deze plaat uitgebracht werd. Richard Jansen was dat en ik ben door jou betoverd. Zijn er hier soms luisteraars die houden van een stukje André Hazes? Ja, de senior dan wel, hè? Ja, allee vooruit. Hier is iets voor jullie uit 1985. Ik meen het.

Ja, het ziet er niet zo goed uit voor die mens. Dat was Colinda en Dizzy. Ik moet hem laten gaan. Uit 2020 deze plaat hier. Als hij echt van mij hield. En wij gaan terug in de tijd. Ja, we hebben eens gaan snuisteren in de jaren 60. En daar vonden we dit nummer terug. 1963, Johnny T. Lotson en Judy, Judy, Judy.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
5: Op jouw radio.
4: Op jouw radio.
6: Allee, niet te lelijk doen. Ze beetvalt door de facteur.
7: Patrick van Bever.

je hoort hem hier regelmatig in onze uitzendingen. Onze goede vriend Frank van Damme. Nog eens op je radio met Zilveren Vogel. En dit is nu een plaat van Lisa Delbo. Kent iedereen wel. Dit is de liefde van je leven op deze woensdagmiddag.

Ja, hij brengt nog steeds plaatjes uit. Danny Fabri was dit van een tijdje geleden. En dat met Movie Star. Oh, een Movie Star. Ja, we gaan richting 6 uur, beste vrienden van de radio. Zit hierop wat deze, dit spitsuur betreft van Radio Nova op jouw woensdagmiddag. Maar morgen is het donderdag. En dan zit onze collega Patrick de Groot hier op deze plaats hier voor het spitsuur. Wat mij betreft, ik ben een graag in deze terug bij jouw eigenzinnige radio. Wij gaan eruit wat deze aflevering betreft van het spitsuur met Glenn van Doren. Kent u Glenn van Doren? Wel, dit is hem. Ja, Glenn van Doren is dit. Hij heeft een jaar of twee geleden deze plaat uitgebracht. En daarmee gaan wij richting 6 uur voor vandaag. Als ik maar bij jou ben. Tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Bij een cyberaanval op het leerplatform Canvas zijn mogelijk gegevens gestolen van duizenden studenten en medewerkers van de VUB en een aantal hogescholen. Diverse onderwijsinstellingen, waaronder de hogescholen Thomas More, Karel de Grote en Artevelde, hebben de hacking bevestigd. Het is onduidelijk of er ook privégegevens gestolen zijn. De instellingen vragen hun studenten extra waakzaam te zijn voor valse mails. Vermoedelijk zit het collectief Shiny Hunters achter de aanval. De rechtbank in Brugge heeft een dertiger uit Iran veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief, voor zijn hulp aan mensensmokkel. Vorige herfst was hij in Roeselare opgepakt terwijl hij op de vlucht was voor de Franse politie. Op het moment van zijn betrapping had de man een rubberboot, een buitenboordmotor en een lading zwemvesten in de wagen. Al dat materiaal was bedoeld om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In het fraudeproces rond Optima Bank gaat nu ook het Openbaar Ministerie in beroep, specifiek voor de luiken rond de bank en de poort rond internationaal vastgoed. Eerder tekende ook Jeroen Piqueur, de veroordeelde ex-topman van Optima, al beroep aan, net als de curatoren van de bank. Piqueur kreeg 2 jaar cel met uitstel en €400.000 boete. De rechter verklaarde ook een vermogen van ruim 4 miljoen verbeurd. Het Hof van Beroep in Gent wil de zaak snel behandelen. In de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky een dubbelslag geslagen. De heuvelachtige vierde rit eindigde in een groepsspurt. En daarin was ze sneller dan haar Nederlandse ploeggenote Van der Breggen en de Italiaanse Paternoster. Kopecky neemt ook de rode leiderstrui over. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. In de loop van de nacht is een enkele bui mogelijk. Morgen wisselvallig, maar wel met maxima tot 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Nederlandstalige muziek en oldies.
6: Die je nergens anders hoort.
5: Dit is Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Bij een cyberaanval op het leerplatform Canvas zijn mogelijk gegevens gestolen van duizenden studenten en medewerkers van de VUB en een aantal hogescholen. Diverse onderwijsinstellingen, waaronder de hogescholen Thomas More, Karel de Grote en Artevelde, hebben de hacking bevestigd. Het is onduidelijk of er ook privégegevens gestolen zijn. De instellingen vragen hun studenten extra waakzaam te zijn voor valse mails. Vermoedelijk zit het collectief Shiny Hunters achter de aanval. De rechtbank in Brugge heeft een dertiger uit Iran veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief, voor zijn hulp aan mensensmokkel. Vorige herfst was hij in Roeselare opgepakt, terwijl hij op de vlucht was voor de Franse politie. Op het moment van zijn betrapping had de man een rubberboot, een buitenboordmotor en een lading zwemvesten in de wagen. Al dat materiaal was bedoeld om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In het fraudeproces rond Optima Bank gaat nu ook het Openbaar Ministerie in beroep, specifiek voor de luiken rond de bank en de poort rond internationaal vastgoed. Eerder tekende ook Jeroen Piqueur, de veroordeelde ex-topman van Optima, al beroep aan, net als de curatoren van de bank. Piqueur kreeg 2 jaar cel met uitstel en 400.000 euro boete. De rechter verklaarde ook een vermogen van ruim 4 miljoen verbeurd. Het Hof van Beroep in Gent wil de zaak snel behandelen. In de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky een dubbelslag geslagen. De heuvelachtige vierde rit eindigde in een groepsspurt. En daarin was ze sneller dan haar Nederlandse ploeggenote Van der Breggen en de Italiaanse Paternoster. Kopecky neemt ook de rode leiderstrui over. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. In de loop van de nacht is een enkele bui mogelijk. Morgen wisselvallig, maar wel met maxima tot 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Bij een cyberaanval op het leerplatform Canvas zijn mogelijk gegevens gestolen van duizenden studenten en medewerkers van de VUB en een aantal hogescholen. Diverse onderwijsinstellingen, waaronder de hogescholen Thomas More, Karel de Grote en Artevelde, hebben de hacking bevestigd. Het is onduidelijk of er ook privégegevens gestolen zijn. De instellingen vragen hun studenten extra waakzaam te zijn voor valse mails. Vermoedelijk zit het collectief Shiny Hunters achter de aanval. De rechtbank in Brugge heeft een dertiger uit Iran veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief, voor zijn hulp aan mensensmokkel. Vorige herfst was hij in Roeselare opgepakt, terwijl hij op de vlucht was voor de Franse politie. Op het moment van zijn betrapping had de man een rubberboot, een buitenboordmotor en een lading zwemvesten in de wagen. Al dat materiaal was bedoeld om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In het fraudeproces rond Optima Bank gaat nu ook het Openbaar Ministerie in beroep, specifiek voor de luiken rond de bank en de poort rond internationaal vastgoed. Eerder tekende ook Jeroen Piqueur, de veroordeelde ex-topman van Optima, al beroep aan, net als de curatoren van de bank. Piqueur kreeg 2 jaar cel met uitstel en €400.000 boete. De rechter verklaarde ook een vermogen van ruim 4 miljoen verbeurd. Het Hof van Beroep in Gent wil de zaak snel behandelen. In de Vuelta voor vrouwen heeft Lotte Kopecky een dubbelslag geslagen. De heuvelachtige vierde rit eindigde in een groepsspurt. En daarin was ze sneller dan haar Nederlandse ploeggenote Van der Breggge en de Italiaanse Paternoster. Kopecky neemt ook de rode leiderstrui over. Vanavond blijft het bewolkt, maar droog. In de loop van de nacht is een enkele bui mogelijk. Morgen wisselvallig, maar wel met maxima tot 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In het Vlaams parlement zijn harde woorden gevallen bij het debat over zowel de nieuwe energiemaatregelen als het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Vlaams Belang en PvdA noemen de initiatieven om de energiefactuur betaalbaar te houden schandalig mager. Groen is verontwaardigd over het drinkwaterplan, dat onder meer de PFAS-vervuiling moet aanpakken. De partij verwijt de regering de gezondheid van de Vlaamse burger onvoldoende ernstig te nemen. Vorig jaar hebben parketten in ons land opnieuw 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld en gedwongen hun activiteit te staken. Via fake websites of valse advertenties op sociale media deden ze zich voor als vastgoedprofessionals, maar geen van hen had de vereiste erkenningen. De veroordelingen leidden in sommige gevallen ook tot geldboetes. Omdat deze vorm van oplichterij toeneemt, liet de beroepsfederatie vorig jaar vele honderden controles uitvoeren. In de VS is miljardair en mediamagnaat Ted Turner overleden. Turner stond ook bekend als weldoener. In 1980 richtte hij tv-zender CNN op, de eerste die wereldwijd de klok rond nieuws uitzond. Turner laat 5 kinderen na en 3 ex-vrouwen, onder wie actrice Jane Fonda. Turner was 87. En op de openingsdag van de Biennale van Venetië, het belangrijkste kunstevenement ter wereld, hebben leden van de feministische strijdgroep Pussy Riot en van Femen uit Oekraïne gedemonstreerd en rookbommen gegooid naar het Russisch paviljoen. Dat moest tijdelijk sluiten. Ze voerden actie omdat de Russen weer deelnemen aan de Biennale, ondanks de oorlog in Oekraïne. België stuurt met de West-Vlaamse Miet Warlop voor het eerst een performance kunstenaar. Het event loopt nog tot 22 november. De nacht is op de meeste plaatsen droog, maar zwaar bewolkt, minimaal tot 11 graden. Daarna een wisselvallige donderdag bij maximaal 16 graden en vooral na de middag kans op een lokale regenbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio No.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In het Vlaams parlement zijn harde woorden gevallen bij het debat over zowel de nieuwe energiemaatregelen als het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Vlaams Belang en PvdA noemen de initiatieven om de energiefactuur betaalbaar te houden schandalig mager. Groen is verontwaardigd over het drinkwaterplan dat onder meer de PFAS-vervuiling moet aanpakken. De partij verwijt de regering de gezondheid van de Vlaamse burger onvoldoende ernstig te nemen. Vorig jaar hebben parketten in ons land opnieuw 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld en gedwongen hun activiteiten te staken. Via fake websites of valse advertenties op sociale media deden ze zich voor als vastgoedprofessionals, maar geen van hen had de vereiste erkenningen. De veroordelingen leidden in sommige gevallen ook tot geldboetes. Omdat deze vorm van oplichterij toeneemt, liet de beroepsfederatie vorig jaar vele honderden controles uitvoeren. In de VS is miljardair en mediamagnaat Ted Turner overleden. Turner stond ook bekend als weldoener. In 1980 richtte hij tv-zender CNN op, de eerste die wereldwijd de klok rond nieuws uitzond. Turner laat 5 kinderen na en 3 ex-vrouwen, onder wie actrice Jane Fonda. Turner was 87. En op de openingsdag van de Biennale van Venetië, het belangrijkste kunstevenement ter wereld, hebben leden van de feministische strijdgroep Pussy Riot en van Femen uit Oekraïne gedemonstreerd en rookbommen gegooid naar het Russisch paviljoen. Dat moest tijdelijk sluiten. Ze voerden actie omdat de Russen weer deelnemen aan de Biennale, ondanks de oorlog in Oekraïne. België stuurt met de West-Vlaamse Miet Barlop voor het eerst een performance kunstenaar. Het event loopt nog tot 22 november. De nacht is op de meeste plaatsen droog, maar zwaar bewolkt, minimaal tot 11 graden. Daarna een wisselvallige donderdag bij maximaal 16 graden en vooral na de middag kans op een lokale regenbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In het Vlaams parlement zijn harde woorden gevallen bij het debat over zowel de nieuwe energiemaatregelen als het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Vlaams Belang en PvdA noemen de initiatieven om de energiefactuur betaalbaar te houden schandalig mager. Groen is verontwaardigd over het drinkwaterplan dat onder meer de PFAS-vervuiling moet aanpakken. De partij verwijt de regering de gezondheid van de Vlaamse burger onvoldoende ernstig te nemen. Vorig jaar hebben parketten in ons land opnieuw 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld en gedwongen hun activiteiten te staken. Via fake websites of valse advertenties op sociale media deden ze zich voor als vastgoedprofessionals, maar geen van hen had de vereiste erkenningen. De veroordelingen leidden in sommige gevallen ook tot geldboetes. Omdat deze vorm van oplichterij toeneemt, liet de beroepsfederatie vorig jaar vele honderden controles uitvoeren. In de VS is miljardair en mediamagnaat Ted Turner overleden. Turner stond ook bekend als weldoener. In 1980 richtte hij tv-zender CNN op, de eerste die wereldwijd de klok rond nieuws uitzond. Turner laat 5 kinderen na en 3 ex-vrouwen, onder wie actrice Jane Fonda. Turner was 87. En op de openingsdag van de Biennale van Venetië, het belangrijkste kunstevenement ter wereld, hebben leden van de feministische strijdgroep Pussy Riot en van Femen uit Oekraïne gedemonstreerd en rookbommen gegooid naar het Russisch paviljoen. Dat moest tijdelijk sluiten. Ze voerden actie omdat de Russen weer deelnemen aan de Biennale, ondanks de oorlog in Oekraïne. België stuurt met de West-Vlaamse Miet Warlop voor het eerst een performance kunstenaar. Het event loopt nog tot 22 november. De nacht is op de meeste plaatsen droog, maar zwaar bewolkt, minimaal tot 11 graden. Daarna een wisselvallige donderdag bij maximaal 16 graden en vooral na de middag kans op een lokale regenbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Ik had een grootmamo, ze was 85 jaar. Ze was heel koket en fier op haar klieren en haar haar. Ze droeg altijd het leste neef uit een chique modenboek. Behalve één ding niet, dat was grootmamo.

Als kleine gast had ik zo'n gepast. Ze kwam vlak tot om mijn kin. Ik was eens in een pijp gekropen, kon er juist twee keren in. En als die broek gewassen was en zong te droegen in de zon, dan dacht ik iedere keer, dat is geen broek, maar een ballon.

0: verleden tijd. Groetemoe is al jaren dood. Ik ben van haar al vuil vergeten, maar haar broek vergeten ik nooit. Ik ben er zeker van, toen ze in de hemel kwam, bij Petrus met zijn boek. Dat zei aan hem toen echt gevraagd, hij wel, wat denkt hij van mijn broek?
1: Zeg mijn kind, het is omdat je het mij vraagt, maar zie schoon ze, hè. Ik heb nog nooit zo leeg niet gezien. Ze ziet zeker gemakkelijk, is het niet? Nee, ze ziet knap. Dat is feitelijk geen broek. Dat is een zaalschip. Allee, kom af. Mocht dat je binnen zien.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.